0: Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland, dat heeft president Donald Trump gezegd. Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland in de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 aan rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg Sint-Truiden nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. Door een tevreden STVV-trainer Wouter Franke.
2: Ik denk dat wij gewoon alles gedomineerd hebben. Ook de eerste kwartier met 11 tegen 11 hadden wij de bal en probeerden wij kansen te creëren. Dus toen ze met 10 vielen, dan was het helemaal aan ons. Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte, maar we hebben het toch over de streep getrokken.
1: Union blijft voorlopig wel leider. Dan speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union de eerste nederlaag in play-off 1. En de Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond vanaf pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland, omdat er storm voorspeld is. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima tot 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen. Maxima tot 20 graden dan.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Okie, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland in de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 aan rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. Je hoort een tevreden STVV-trainer Wouter Franke.
3: We zijn heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken. En terecht, denk ik. En terecht de 3 punten.
2: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union de eerste nederlaag in play-off 1. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond van een pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland, omdat er storm voorspeld is. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima tot 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maxima tot 20 graden.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: Brico, Brico City
3: en Brico Planet zijn jarig.
2: Al onze winkels zijn nu zondag open.
3: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
2: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
6: Play it smart.

0: Hey, hey. Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
1: Maximum Hits. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd.
3: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
2: Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland over de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In Bourges in Frankrijk zijn meer dan 20.000 feestvierders bijeengekomen op een illegale rave. Die rave vindt plaats op een militair domein en begon vrijdagochtend. De organisatoren protesteren tegen het strenge beleid van de Franse overheid tegen dat soort raves. Er zijn geen grote incidenten gemeld. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. STVV-trainer Wouter Franke.
4: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken. En terecht, denk ik. En terecht de 3 punten.
2: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat 3e op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag in play-off 1. In 1B van ons voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion play-offs gewonnen tegen Beerschot. Het werd 3-1. Volgende week is het terugwedstrijd. De winnaar speelt dan tegen Dender voor een plaats in de hoogste klasse. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond vanaf pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland omdat er storm voorspeld is. En Shakira heeft in Rio de Janeiro opgetreden voor 2 miljoen mensen. Het concert vond plaats op het strand van Copacabana. Het is al het 3e jaar op rij dat daar zo'n megaconcert georganiseerd wordt. 2 jaar geleden trad Madonna op voor 1,6 miljoen mensen en vorig jaar Lady Gaga voor 2,1 miljoen mensen. Veel wolken vandaag met periode van regen, maximaal rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maximaal tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.

0: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in
0: tacos met gehakt, want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Q Maximum Hits. Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. Het onweer heeft gisteren vooral schade aangericht in de provincie Antwerpen. In Brecht stortte een schuur in na een windoos. Niemand raakte gewond. In de buurt waaiden ook bomen om en in de haven van Antwerpen sloeg de bliksem in bij een bedrijf. Daardoor ontstond brand in een waterstoftank, maar die was al vanzelf gedoofd toen de brandweer aankwam. Steeds meer langdurig zieken vinden via de VDAB een job. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Ine Tombeur van N-VA heeft opgevraagd. De afgelopen 3 jaar vonden meer dan 26.000 langdurig zieken werk via een traject van de VDAB.
6: Die huidige aanpak werkt, maar het kon beter. En daarom heeft minister Demir dat nieuw protocolakkoord afgesloten met een strengere en gerichtere aanpak. Dus die verplichte inschrijving bij de VDAB. De trajecten worden ook nauwer opgevolgd. En wie zich niet aan de afspraken houdt, die riskeert een sanctie.
5: In Vlaanderen zijn ongeveer 250.000 mensen langdurig ziek. Er komt een nieuwe vaarroute voor schepen uit de haven van Antwerpen naar de Perzische Golf. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Normaal gaat dat via de straat van Hormuz, maar door de oorlog in Iran is die zo goed als afgesloten. Dus om die te vermijden wil de rederij schepen voor de straat van Hormuz laten aanleggen en daarna over land gaan met vrachtwagens. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd.
7: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
5: Ja, gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5,000 militairen terugtrekt. Het gaf daar niet echt een reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland over de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. En sport in play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito dus het winnende doelpunt scoorde. STVV-trainer Wouter Franke.
8: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken. En terecht, denk ik. En terecht de 3 punt.
5: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge vanavond nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat 3e op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag trouwens in play-off 1. En het weer, veel wolken vandaag met periode van regen, maximaal rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maximaal tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden. Hey!

0: je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Waar zie je die giraf daar?
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
2: Q Maximum Hit.

0: Brico, Brico City
1: en Brico Planet zijn jarig.
0: Al onze winkels zijn nu zondag open.
1: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
0: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Bij de aankoop van een tweedehandswagen kijk je best ver genoeg achteruit. Check eerst de digitale carpas met volledige onderhoudshistoriek en uitgevoerde werken. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Q. Maximum hits.

0: 10 uur.
1: Goedemorgen. In Middelkerke is vannacht een zwaar verkeersongeval gebeurd na een politieachtervolging. In de auto zaten 8 transmigranten. Dat bevestigt burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie De Dekker.
2: Vannacht rond 2 uur kwam er een auto aanrijden uit richting Nieuwpoort. En die reed als spookrijder de kustbaan op. Een van onze motards had dit gezien, gesignaleerd. En ging voorrijden om de tegenleggers te waarschuwen. Hij heeft dan op een bepaald moment de motard voorbijgestoken. Hij is dan verongelukt. In een bocht.
1: Twee inzittenden raakten zwaar gewond. 1 iemand is zelfs in levensgevaar. Het onweer heeft gisteren vooral schade aangericht in de provincie Antwerpen. In Brecht stortte een schuur in na een windhoos. Niemand raakte gewond. In de buurt waaiden ook bomen om. En in de haven van Antwerpen sloeg de bliksem in bij een bedrijf. Daardoor ontstond brand in een waterstoftank, maar die was al vanzelf gedoofd toen de brandweer aankwam. En er komt een nieuwe vaarroute voor schepen uit de haven van Antwerpen naar de Perzische Golf. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Normaal gaat dat via de straat van Hormuz, maar door de oorlog in Iran is die zo goed als afgesloten. Om die te vermijden wil de rederij schepen voor de straat van Hormuz laten aanleggen en daarna over land gaan met vrachtwagens. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een held.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
3: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Het zijn marktweken bij Jumbo.
2: Verser dan vers en voor de marktprijs, hè?
1: Met nu Jumbo spijribbetjes. Tweede aan halve prijs. Dat is de ja van Jumbo.

0: buis komen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
2: Leren wanneer jij er zin in hebt? Welkom bij 42 Belgium, de techopleiding van de toekomst. Geen leerkrachten, geen vaste uren en zelfs geen inschrijvingsgeld.
3: Dus ik kan studeren om 2 uur 's nachts en dat kost mij niks?
2: Inderdaad, en onze deuren staan letterlijk altijd open. Wilt je leren over de technologie van morgen? Dan is 42 Belgium in Antwerpen dé plek voor u. Meer info op 42belgium.be.
4: Maximum Hits. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. In Middelkerken is een busje met transmigranten gecrashed. Dat gebeurde bij een politieachtervolging. Er zaten 8 mensen in de auto. 1 van hen is in levensgevaar. Burgemeester Jean-Marie de Dekker.
6: Vannacht rond 2 uur kwam er een auto aanrijden uit richting Niepoort. En die reed als spookrijder de kustbaan op. Een van onze motards had dit gezien, gesignaleerd. En ging voorrijden om de tegenleggers te waarschuwen. Hij heeft dan op een bepaald moment de motard voor bijgestoken is dan verongelukt in een bocht.
5: In de tuinen in de buurt werden nog 9 transmigranten aangetroffen. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw de Russische havenstad Primorsk aangevallen. Die is belangrijk voor de Russische olie-export. Primorsk ligt op meer dan 1000 kilometer van Oekraïne. De aanval gebeurde met drones en die veroorzaakte brand in de haven. Volgens de plaatselijke gouverneur is er geen olie gelekt. En de Amerikaanse president Trump zegt dat hij het nieuwe vredesvoorstel van Iran zal bestuderen, maar hij verwacht er niet te veel van. Iran heeft het voorstel via Pakistan overgemaakt. Het is niet bekend wat erin staat. Trump betwijfelt of het overtuigend zal zijn. Hij sluit zelfs nieuwe aanvallen op Iran niet uit. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.

0: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Hoor ik daar het barbecue-alarm?
1: Ja.
0: Bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in...
2: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Okie, taco doki.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
6: Waarom?
5: Ik ben vergeten hoe een tulpruikt. Doei!
7: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
8: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag. Zo'n 1800 bedrijven wachten momenteel om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet, omdat er te weinig capaciteit is. Daardoor kunnen veel bedrijven niet opstarten of uitbreiden. En dat kan niet, vindt Frank Beks van werkgeversorganisatie Voca.
2: We zien dat vandaag in bepaalde zones er echt een netcongestie is. Dat betekent dat bedrijven niet onmiddellijk kunnen aangesloten worden, soms meer dan een jaar in de wachtrij staan. En dat is natuurlijk nooit goed voor een investeringscase. Bedrijven gaan dan wel beginnen nadenken. Kan ik dat hier nog doen? Ook buitenlandse investeerders kijken dan wat vreemd naar ons land. Dus dit kan negatief werken op onze economie.
1: Voca vreest voor miljardenschade als het probleem niet snel wordt aangepakt. Steeds meer mensen laten hun fiets verzekeren tegen diefstal. Dat blijkt uit een onderzoek van de verzekeraarskoepel Assuralia. Vorig jaar hadden zo'n 260.000 mensen een fietsverzekering. Bij 90% van hen zat er een dekking tegen diefstal in. Peter Wiels van Assuralia.
3: Dat komt vooral omdat die fietsen steeds beter worden, vernuftiger, maar ook duurder in prijs. En dus het is voor heel wat mensen een grote investering, zo'n een mooie elektrische fiets. Zij zijn dan ook erg gemotiveerd. Meer dan 9 op de 10 mensen met de fietsverzekering wil dan ook een dekking tegen diefstal, omdat men natuurlijk niet graag heeft dat die fiets gaat verdwijnen.
1: Er zijn vorig jaar wel minder diefstallen gemeld bij de verzekeraars dan in 2024. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw de Russische havenstad Primorsk aangevallen. Die is belangrijk voor de Russische olie-export. Primorsk ligt op meer dan 1000 kilometer van Oekraïne. De aanval gebeurde met drones en die veroorzaakte brand in de haven. Volgens de plaatselijke gouverneur is er geen olie gelekt. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij het nieuwe vredesvoorstel van Iran zal bestuderen, maar hij verwacht er niet veel van. Iran heeft het voorstel via Pakistan overgemaakt. Het is niet bekend wat erin staat. Trump betwijfelt of het overtuigend zal zijn. Hij sluit zelfs nieuwe aanvallen op Iran niet uit. En de Rolling Stones gaan een nieuw album uitbrengen. Dat maakt de band zelf bekend via sociale media. Foreign Tongues heet het album en het komt uit op 10 juli. Er waren al een tijdje geruchten dat er een nieuw album zou komen. De bandleden teasden regelmatig via sociale media. En in Londen hingen ook mysterieuze posters en QR-codes. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een meld.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
3: Dit Q is Q Maximum Hits.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
4: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
3: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwend dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
4: Waar zie je die giraf daar?
3: Of Zoo Plankendaal.
4: Oh, zo schattig.
3: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
5: Het zijn marktweken bij Jumbo. Verser dan vers en voor de marktprijs, hè. Met nu Jumbo spijribbetjes. Tweede aan halve prijs. Dat is de ja van Jumbo.
6: Q Maxi.

0: Brico, Brico City
1: en Brico Planet zijn jarig.
0: Al onze winkels zijn nu zondag open.
1: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
0: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag. Zo'n 1800 bedrijven wachten momenteel om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet, omdat er te weinig capaciteit is. Daardoor kunnen veel bedrijven niet opstarten of uitbreiden. En dat kan niet, vindt Frank Beks van werkgeversorganisatie FOCA.
4: We zien dat vandaag in bepaalde zones er echt een netcongestie is. Dat betekent dat bedrijven niet onmiddellijk kunnen aangesloten worden, soms meer dan een jaar in de wachtrij staan. En dat is natuurlijk nooit goed voor een investeringscase. Bedrijven gaan dat wel beginnen nadenken. Kan ik dat hier nog doen? Ook buitenlandse investeerders kijken dan wat vreemd naar ons land. Dus dit kan negatief werken op onze economie.
3: FOCA vreest voor miljardenschade als het probleem niet snel wordt aangepakt. In Wielsbeke in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen toen ze met haar auto in het water belandde. Het gebeurde in het kanaal Leie-Roeselare vlakbij een sluis. Een jonge man sprong haar achterna, maar kon geen hulp bieden. Duikers van de brandweer haalden haar later boven. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. Steeds meer mensen laten hun fiets verzekeren tegen diefstal. Dat blijkt uit een onderzoek van de verzekeraarskoepel Assuralia. Vorig jaar hadden zo'n 260.000 mensen een fietsverzekering. Bij 90% van hen zat er dekking tegen diefstal in. Peter Wiels van Assuralia.
5: Dat komt vooral omdat die fietsen steeds beter worden, vernuftiger, maar ook duurder in prijs. En dus het is voor heel wat mensen een grote investering, zo'n mooie elektrische fiets. Zij zijn dan ook erg gemotiveerd. Meer dan 9 op de 10 mensen met een fietsverzekering wil dan ook een dekking tegen diefstal, omdat men natuurlijk niet graag heeft dat die fiets gaat verdwijnen.
3: Er zijn vorig jaar wel minder diefstallen gemeld bij de verzekeraars dan in 2024. In Frankrijk zijn 2 vrouwen om het leven gekomen bij een poging om het kanaal over te steken. Ze zaten in een bootje met in totaal 82 transmigranten. Het bootje spoelde terug aan op het strand in Frankrijk. 2 opvarenden bleken overleden te zijn. En sport, onze landgenoot Tom Krabbe heeft de laatste rit in de ronde van Turkije gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. Een andere Belg, Jelle Vermoten, werd 2e. Voor Krabbe is het als een 3e ritzege in de ronde van Turkije. Hij pakt ook de groene trui. De eindzege in Turkije gaat naar de Australiër Sebastian Berwick. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI. Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Hey, I'm Dasha.

0: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
5: Waarom?
4: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
6: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.

0: Goedemiddag. Burgemeester Jean-Marie de Dekker van Middelkerke wil dat de wet op de transmigranten veranderd wordt. Als ze opgepakt worden, kan de politie hen nu alleen vrijlaten met een uitwijzingsbevel. En dat moet anders, zegt de Dekker.
1: Als we die mensen oppakken, moeten we ze houden tot ze hun ware identiteit geven en dan repatriëren naar hun land. Of verzamelen ze ergens in Europa, of verzamelen ze ze net buiten Europa, totdat je het weet. Maar dit is ondoenbaar. En dan heb je een incident who is waiting to happen, zoals vannacht hier gebeurd is.
0: Afgelopen nacht raakten 8 transmigranten gewond bij een ongeval. 1 van hen is in levensgevaar. In Bielsbeke in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen toen ze met haar auto in het water belandde. Het gebeurde in het kanaal Leie-Roeselaren vlakbij een sluis. Een jonge man sprong haar achterna, maar kon geen hulp meer bieden. Duikers van de brandweer haalden haar later boven. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. En sport, onze landgenoot Tom Krabbe heeft de laatste rit in de Ronde van Turkije gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. Een andere Belg, Jelle Vermoten, werd tweede. Voor Krabbe is het als een derde ritzege in de Ronde van Turkije. Hij pakt ook de groene trui. De eindzege in Turkije gaat naar de Australiër Sebastian Berwick. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris. Music.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Leren wanneer jij er zin in hebt? Welkom bij 42 Belgium, de techopleiding van de toekomst. Geen leerkrachten, geen vaste uren en zelfs geen inschrijvingsgeld.
4: Dus ik kan studeren om 2 uur 's nachts en dat kost mij niks?
3: Inderdaad, en onze deuren staan letterlijk altijd open. Wilt je leren over de technologie van morgen? Dan is 42 Belgium in Antwerpen dé plek voor u. Meer info op 42belgium.be.
5: Q Maximum Hits.
6: Q Music.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. Burgemeester Jean-Marie de Dekker van Middelkerke wil dat de wet op de transmigranten veranderd wordt. Als ze opgepakt worden, kan de politie hen nu alleen vrijlaten met een uitwijzingsbevel.
2: We hadden iemand vorige week, 14 dagen terug, met 19 van die boterbriefjes. 19. Als we die mensen oppakken, moeten we ze houden tot ze hun ware identiteit geven en dan repatriëren naar hun land. Of verzamelen ze ergens in Europa, of verzamelen ze hem net buiten Europa, totdat hij het weet. Maar dit is ondoenbaar.
1: Afgelopen nacht raakten 8 transmigranten gewond bij een ongeval na een achtervolging. Eén van hen is in levensgevaar. In Watermaal Bosvoorde bij Brussel is een persoon om het leven gekomen bij een brand in een appartement. Dat meldt de brandweer. De brand brak uit op de tweede verdieping van het gebouw. De brandweer kon vermijden dat de vlammen oversloegen op de rest van het gebouw, maar voor één persoon kwam dus alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En na de schietpartij op een school in Turkije vorige maand is een 10e slachtoffer overleden. Het is een meisje van 11. Ze lag sinds de aanval in het ziekenhuis en is daar overleden. De schietpartij gebeurde op 15 april. Een jongen van 14 opende lukraak het vuur in 2 klassen. Daarbij vielen 9 doden, 8 leerlingen en een leerkracht. De dader kwam zelf ook om het leven. En het weer nog. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land. Maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het wel droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig. Later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benje.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in
5: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Oki, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Q, maximum hit.
9: Q sounds better.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag. In Antwerpen is de politie op zoek naar de verdachte van een zware vechtpartij vorig jaar. Daarbij raakte een jongeman van 20 zwaar gewond. De politie heeft daar nu voor het eerst beelden van vrijgegeven. Daarop is te zien hoe het slachtoffer staat te praten met twee mensen, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
2: Dan zien we op de beelden dat een man met een donkere jas uit het niets lijkt te verschijnen en het takelt het slachtoffer zwaar toe. We durven ook te veronderstellen dat het om een geoefende vechter gaat, aangezien hij het slachtoffer met één raak klap knock-out slaat.
1: Die informatie heeft kan terecht bij de politie of op het gratis nummer 0800 30 300. En sport. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. In de stand springt Mechelen over Gent naar een vijfde plaats. Gent staat laatste. En net niet voor Lotte Kopecky in de openingsrit van de Ronde van Spanje. In een sprint bergop was de Zwitserse Noemi Rueg net sneller. Kopecky was tweede. De Nederlandse Marianne Vos viel in de finale en werd zevende. Noemi Rueg is ook de eerste leidster. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land. Maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig. Later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, takodoki.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Leren wanneer jij er zin in hebt? Welkom bij 42 Belgium, de techopleiding van de toekomst. Geen leerkrachten, geen vaste uren en zelfs geen inschrijvingsgeld.
4: Dus ik kan studeren om 2 uur 's nachts en dat kost mij niks?
3: Inderdaad, en onze deuren staan letterlijk altijd open. Wilt je leren over de technologie van morgen? Dan is 42 Belgium in Antwerpen dé plek voor u. Meer info op 42belgium.be.
5: Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
6: Q. Maximum Hit.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Slim naar Antwerpen presenteert...
4: De Wegwijzer.
3: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
5: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
3: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
6: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
7: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
6: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
7: Waar zie je die giraf daar?
6: Of Zoo Plankendaal.
7: Oh, zo schattig.
6: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
8: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: 5 uur.
1: Een goedemiddag. Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
2: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen structureel in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
1: Het gaat dan bijvoorbeeld om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie FOCA vreest een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. In Antwerpen is de politie op zoek naar de verdachte van een zware vechtpartij vorig jaar. Daarbij raakte een jonge man van 20 zwaar gewond. De politie heeft daar nu voor het eerst beelden van vrijgegeven. Daarop is te zien hoe het slachtoffer staat te praten met twee mensen. Zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
3: Dan zien we op de beelden dat een man met een donkere jas uit het niets lijkt te verschijnen en het takelt het slachtoffer zwaar toe. We durven ook te veronderstellen dat het om een geoefende vechter gaat, aangezien hij het slachtoffer met één rakenklap knock-out slaat.
1: Wie informatie heeft, kan terecht bij de politie of op het gratis nummer 0800 30 300. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist volgende week naar Italië om het goed te maken met het Vaticaan, dat melden Italiaanse media. Aanleiding zijn de beledigende opmerkingen van Amerikaans president Trump naar paus Leo XIV. Trump noemde hem onder meer zwak en dat was niet naar de zin van het Vaticaan en de Italiaanse premier. Rubio gaat nu in gesprek met een medewerker van de paus. Een ontmoeting met de paus zelf komt er dus niet. En sport. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Bist.
4: Ik vond onze eerste helft heel goed. Veel intensiteit van minuut 1. Maar je zag wel dat je na 30, 35 minuten toch weer na het doelpunt, na 20 minuten toch iets te ver inzakt. Maar vandaag hebben we het doen als we in ons blok blijven en we blijven die organisatie bewaren en het overzicht bewaren dat we te duchte tegenstander zijn en dat tegen iedereen punten kunnen pakken.
1: In de stand springt Mechelen over Gent naar een vijfde plaats. Gent staat laatste. En de Sloveen Tadej Pogacar heeft de vijfde en laatste rit in de ronde van Romandie gewonnen. Zijn vierde overwinning in deze wedstrijd al. Pogacar was de beste op een aankomst bergop. Hij versloeg de Duitser Florian Lipowitz en de Sloveen Primoz Roglic in een sprint met 3. Pogacar is ook de eindwinnaar. Het is bewolkt en er trekt regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Okie, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, je bent een meld.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
6: Dit is Q Maximum Hits.

0: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
0: Vikings. Play it smart.
2: Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goede avond. Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
4: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
3: Het gaat dan bijvoorbeeld om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie FOCA vreest een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. In Antwerpen is een tram gebotst met een auto, dat schrijft HLN. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De passagiers van de tram moesten wel uitstappen en konden hun reis niet meer verder zetten. Het tramverkeer is ook onderbroken. Het is niet duidelijk wat er net is gebeurd. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist volgende week naar Italië om het goed te maken met het Vaticaan, dat melden Italiaanse media. Aanleiding zijn de beledigende opmerkingen van Amerikaans president Trump naar paus Leo XIV. Trump noemde hem onder meer zwak en dat was niet naar de zin van het Vaticaan en de Italiaanse premier. Rubio gaat nu in gesprek met een medewerker van de paus. Een ontmoeting met de paus zelf komt er dus niet. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent wel nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Biest.
5: Ik vond onze eerste helft heel goed. Veel intensiteit van minuut 1. Maar je zag wel dat je na 30, 35 minuten toch weer na het doelpunt, na 20 minuten toch iets te ver inzakt. Maar vandaag hebben we getoond dat we in ons blok blijven en we blijven die organisatie bewaren en het overzicht bewaren, dat we te duchte tegenstander zijn en dat tegen iedereen punten kunnen pakken.
3: In de stand springt Mechelen over Gent naar de vijfde plaats. Gent staat laatste. En sport op de World Relays in Botswana heeft onze mannelijke aflossingsploeg op de 4x100 meter zich kunnen plaatsen voor het WK Atletiek in Peking volgend jaar. Ze werden tweede in hun herkansingsreeks en liepen naar een nieuw Belgisch record. Ook de Belgian Waffles, de gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, kon zich plaatsen. Slecht nieuws was er wel voor de Belgian Cheetahs, de 4x400 ploeg bij de vrouwen, en de gemengde aflossingsploeg op de 4x100 meter. Zij grijpen naast een WK-ticket. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de vijfde en laatste rit in de ronde van Romandie gewonnen. Het is al zijn vierde overwinning in deze wedstrijd. Pogačar was de beste op een aankomst bergop. Hij versloeg de Duitser Florian Lipowitz en de Sloveen Primož Roglič in een sprint met 3. Pogačar is ook de eindwinnaar. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt. Minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.

0: Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
1: Een goede avond. Er komen veel klachten binnen over het zwemparadijs Hengelhoef in Houthalen in Limburg. Het water kleurde groen, er lagen insecten voor het voetenbad en er was ook schade aan de glijbanen. Je hoort de burgemeester van Houthalen, Alain IJzermans.
2: De aandrijfkracht voor de spoelfilters van het circuit van de drie zwembaden werkte niet, waardoor koolstof vrij kwam. Nu, koolstof is niet giftig, dus dat is al een goed teken. We hebben toch gevraagd vanuit onze milieuinspectieambtenaar dat deze stof, dit goedje, naar het labo zou gaan. We gaan dat kort opvolgen en we worden gerapporteerd de komende dagen.
1: Het zwembad werkt aan een oplossing. De prijzen zijn ook tijdelijk verlaagd van 15 naar 5 euro. In Antwerpen is een tram gebotst met een auto dat grijpt HLN. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De passagiers van de tram moesten wel uitstappen en konden hun reis niet meer verder zetten. Het tramverkeer is ook onderbroken. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
3: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
1: Het gaat dan om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie Voca vreest voor een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. Een afgang van Antwerpen in play-off 2 van ons voetbal. Het verloor in eigen huis met 0-5 van Standaar. Standaar springt zo over Antwerpen naar een gedeelde leidersplaats in play-off 2. Ook Westerlo en Genk hebben evenveel punten. Antwerpen volgt op 3 punten. In play-off 1 van ons voetbal heeft Mechelen dan weer met 1-0 gewonnen van Gent. De eerste overwinning voor Mechelen in play-off 1. In het slot miste Gent zelfs nog een penalty. Je hoort Gent-coach Rick de Mil.
4: Wij hebben een dramatische eerste helft achter de rug. Het enige positieve die er nog is, dat de reactie gekomen is in die tweede helft. En dan moet je het ook maar maken met die strafschop. En dan gaan we hier misschien nog met een punt weg. Maar die eerste helft, die ligt me wel zwaar op de maag.
1: In de stand springt Mechelen over Gent naar een vijfde plaats. Gent staat laatste. En Arnaud de Lee heeft de wielerklassieker Lotto Famin Ardenne Classic gewonnen. Hij was in een massasprint sneller dan onze landgenoot Jens Verbrugge en de Italiaan Matteo Moschetti. Dit is voor de Lee pas zijn eerste zege van het seizoen. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog. Het wordt wel een pak frisser bij zo'n 15 graden.

0: van 8 uur.
1: Goedenavond. Er raken meer details bekend over het Iraans vredesvoorstel dat donderdag via Pakistan aan de VS is voorgelegd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken laat weten dat het plan uit 14 punten bestaat. Het wil het staakt het vuren binnen de 30 dagen omzetten naar een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Verder wil Iran uranium blijven verrijken en zullen ze de straat van Hormuz openstellen als de VS de sancties opheft. Volgens de minister heeft de VS al gereageerd op het voorstel en wordt dat antwoord nu in Iran bestudeerd. Er komen veel klachten binnen over het zwemparadijs Hengelhoef in Houthalen in Limburg. Het water kleurde groen, er lagen insecten voor het voetenbad en er was ook schade aan de glijbanen. Je hoort de burgemeester van Houthalen, Alain IJzermans.
2: De aandrijfkracht voor de spoelfilters van het circuit van de drie zwembaden werkte niet, waardoor koolstof vrij kwam. Nu, het koolstof is niet giftig, dus dat is al een goed teken. We hebben toch gevraagd vanuit onze milieuinspectieambtenaar dat deze stof dit goedje naar het labo zou gaan. We gaan dat kort opvolgen en we worden gerapporteerd de komende dagen.
1: Het zwembad werkt aan een oplossing. De prijzen zijn ook tijdelijk verlaagd van 15 naar 5 euro. Een afgang van Antwerpen in play-off 2 van ons voetbal. Het verloor in eigen huis met 0-5 van Standaard. Standaard springt zo over Antwerpen naar een gedeelde leidersplaats in play-off 2. Ook Westerlo en Genk hebben evenveel punten. Antwerpen volgt op 3 punten. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas. Q Max.

0: van 9 uur.
1: Een goeie avond. Club Brugge is de nieuwe leider in onze competitie. In play-off 1 won het van en bij Anderlecht met 1-3. Club kwam eerst 0-3 voor. Zo'n 10 minuten voor het einde maakte Anderlecht toch nog de ereredder. In de stand heeft Club nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. Er raken meer details bekend over het Iraans vredesvoorstel dat donderdag via Pakistan aan de VS is voorgelegd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken laat weten dat het plan uit 14 punten bestaat. Het wil het staakt het vuren binnen 30 dagen omzetten naar een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Verder willen ze blijven uranium verrijken en zullen ze de straat van Hormuz openstellen als de VS de sancties opheft. Volgens de minister heeft de VS al gereageerd op het voorstel en wordt dat nu in Iran bestudeerd. Bij het dodelijk ongeval in Dokristi in Oost-Vlaanderen gisteren is een jongen van 17 omgekomen. Dat bevestigt het parket. De jongen reed op een bromfiets en kwam onder een vrachtwagen terecht. Mogelijk gaat het om een dode hoekongeval. De chauffeur van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Antonelli reed bijna van start tot finish aan de leiding. Hij haalde het voor de Brit Lando Norris en de Australiër Oscar Piastri. En Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.

0: Hits. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken. Dat blijkt uit cijfers van de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe. Ook dit weekend werden er opnieuw 70 transmigranten onderschept aan onze kust. Journaliste Catherine Salas.
2: Alles is terug te leiden tot het weer, tot het gunstige weer. Een gunstige oostenwind en een zwakke stroming. Wat ertoe leidt dat ze eigenlijk vrij gemakkelijk tot in Engeland kunnen geraken. Want bij storm op zee zullen ze het alleszins niet proberen.
1: Ook vannacht en de komende nachten zal de politie extra controleren. Bij het dodelijk ongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen gisteren is een jongen van 17 omgekomen. Dat bevestigt het parket. De jongen reed op een bromfiets en kwam onder een vrachtwagen terecht. Mogelijk gaat het om een dode hoeksongeval. De chauffeur van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt. In het Midden-Oosten zijn zeker 16 Amerikaanse basissen beschadigd geraakt bij Iraanse aanvallen. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Die spreekt van een ongeziene verwoesting. Het gaat onder meer om basissen in Jordanië, Qatar en Bahrein. Ook de materiële schade is enorm. Vliegtuigen, communicatieapparatuur en radarsystemen zijn verwoest. Club Brugge is de nieuwe leider in onze competitie. In play-off 1 won club van en bij Anderlecht met 1-3. Het kwam eerst 0-3 voor. Zo'n 10 minuten voor het einde maakte Anderlecht toch nog de ereredder. Je hoort clubverdediger Brendan Mechelen.
3: Het is altijd leuk om hier te winnen. We spelen heel volwassen wedstrijd. Niet te naïef proberen opbouwen. Als we moeten schieten, we gewoon de bal in de ruimte. En we hebben snelheid van voor. En ook voor het eerst dit seizoen hebben we de eerste plaats beter. Dat was heel belangrijk.
1: In de stand heeft club nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Dender dan weer met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van parages. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Zijn derde wedstrijd op rij. Antonelli reed bijna van start tot finish aan de leiding. Hij haalde het voor de Brit Lando Norris en de Australiër Oscar Piastri. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog, het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.

0: Een goede avond. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen gestorven door een besmetting met het Hantavirus. Er zijn ook 2 Nederlanders bij. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Hantavirus is een dodelijk virus dat doorgegeven wordt door knaagdieren en waartegen geen medicijn bestaat. 6 andere mensen zijn besmet. 3 van hen liggen op intensieve zorgen. Het schip ligt op dit moment in een haven in Kaapverdië. Aan boord zitten zo'n 170 mensen. Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken. Dat blijkt uit cijfers van de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe. Ook dit weekend werden er opnieuw 70 transmigranten onderschept aan onze kust. Journaliste Katrien Sales.
1: Alles is terug te leiden tot het weer, tot het gunstige weer. Een gunstige oostenwind en een zwakke stroming. Wat ertoe leidt dat ze eigenlijk vrij gemakkelijk tot in Engeland kunnen geraken, want bij storm op zee zullen ze het alleszins niet proberen.
0: Ook vannacht en de komende nachten zal de politie extra controleren. En voetbal Club Brugge is de grote winnaar van het weekend. Profiteerde van het verlies van Union en won zelf van en bij Anderlecht met 1-3. Club springt daardoor naar de leiding. Je hoort clubverdediger Ben de Mechelen.
2: Het is altijd leuk om hier te winnen. Hè? We spelen een heel volwassen wedstrijd. Niet te naïef proberen opbouwen. Als we moeten schieten, we gewoon de bal in de ruimte. Ja, we hebben snelheid van voor. En ook voor het eerst dit seizoen hebben we de eerste plaats beter. Dat was heel belangrijk.
0: In de stand heeft Club nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is 4e. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt een pak frisser bij zo'n 15 graden.

0: van middernacht.
1: Goeienacht. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen gestorven door een besmetting met het Hantavirus. Daar zijn ook 2 Nederlanders bij. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Hantavirus is een dodelijk virus dat doorgegeven wordt door knaagdieren en waartegen geen medicijn bestaat. 6 andere mensen zijn besmet en 3 van hen liggen op intensieve zorgen. Het schip ligt op dit moment in een haven in Kaapverdië. Aan boord zitten zo'n 170 mensen. Vannacht kan je mogelijk geen geld afhalen of een betaling uitvoeren. Komt er onderhoudswerk op het betaalnetwerk, dat meldt betaalspecialist Worldline dat de betalingen verwerkt. Het gaat om hinder bij Bankcontact, Maestro, Mastercard en Visa. En er kan ook een impact zijn bij geldautomaten. Om 6 uur zou alles opnieuw normaal verlopen. In voetbal, Club Brugge is de grote winnaar van het weekend. Het profiteerde van het verlies van Union en won zelf van en bij Anderlecht met 1-3. Club springt daardoor naar de leiding. Anderlecht pakt 0-9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Koosemans.
2: Het zijn harde cijfers, maar dat is de realiteit waar we ons in bevinden. Dus de komende weken worden heel cruciaal. Hoe moeilijk het ook is op dit moment om dat uit te spreken, moeten we gewoon terugrechten en met nieuwe moed de komende weken gaan.
1: Anderlecht is 4e, Club is dus leider met 1 punt meer dan Union. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.